Mensen, wacht even. Het was moeilijk. Voor de mensen die het nog niet weten, dat is de dog Reverstein. Komt ie dan, hè?